0: Marjan Minnesma is vrijdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma schreef geschiedenis met de eerste succesvolle klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda tegen de overheid. Volgens Urgenda leed zij sinds 2022 aan kanker en wilde zij ondanks haar ziekte zo lang mogelijk blijven werken aan een schonere en gezondere wereld.
1: Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De patiënt die eergisteren werd opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-infectie, heeft het virus niet. Uit bloedonderzoek blijkt dat de patiënt geen ebola heeft. De persoon verbleef kort daarvoor in Congo, waar een ebola-uitbraak is. De patiënt krijgt nu zorg op een gewone afdeling. In Madrid hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Pedro Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond een vertrouweling van Sanchez. Oppositiepartijen Partido Popular en Vox organiseerden het protest. Volgens de organisatie waren er 80.000 demonstranten. De autoriteiten spreken van 40.000 deelnemers. Bondscoach Ronald Koeman heeft een extra zorg in de aanloop naar het WK. Stefan de Vrij raakte zaterdag geblesseerd tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Internationale. Marjan Minnesma is vrijdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma schreef geschiedenis met de eerste succesvolle klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda tegen de overheid. Volgens Urgenda leed zij sinds 2022 aan kanker en wilde zij ondanks haar ziekte zo lang mogelijk blijven werken aan een schonere en gezondere wereld. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NOS.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Een patiënt die eergisteren werd opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-infectie, heeft het virus niet. Uit bloedonderzoek blijkt dat de patiënt geen ebola heeft. De persoon verbleef kort daarvoor in Congo, waar een ebola-uitbraak is. De patiënt krijgt nu zorg op een gewone afdeling. In Madrid hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Pedro Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond een vertrouweling van Sanchez. Oppositiepartijen Partido Popular en Vox organiseerden het protest. Volgens de organisatie waren er 80.000 demonstranten. De autoriteiten spreken van 40.000 deelnemers. Bondscoach Ronald Koeman heeft een extra zorg in de aanloop naar het WK. Stefan de Vrij raakte zaterdag geblesseerd tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Internationale. Marjan Minnesma is vrijdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma schreef geschiedenis met de eerste succesvolle klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda tegen de overheid. Volgens Urgenda leed zij sinds 2022 aan kanker en wilde zij ondanks haar ziekte zo lang mogelijk blijven werken aan een schonere en gezondere wereld. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NLP.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De patiënt die eergisteren werd opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-infectie, heeft het virus niet. Uit bloedonderzoek blijkt dat de patiënt geen ebola heeft. De persoon verbleef kort daarvoor in Congo, waar een ebola-uitbraak is. De patiënt krijgt nu zorg op een gewone afdeling.
2: In Madrid hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Pedro Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond een vertrouweling van Sanchez. Oppositiepartijen Partido Popular en Vox organiseerden het protest. Volgens de organisatie waren er 80.000 demonstranten. De autoriteiten spreken van 40.000 deelnemers.
3: Bondscoach Ronald Koeman heeft een extra zorg in de aanloop naar het WK. Stefan de Vrij raakte zaterdag geblesseerd tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Internationale.
4: Marjan Minnesma is vrijdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma schreef geschiedenis met de eerste succesvolle klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda tegen de overheid. Volgens Urgenda leed zij sinds 2022 aan kanker en wilde zij ondanks haar ziekte zo lang mogelijk blijven werken aan een schonere en gezondere wereld.
5: Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden.
6: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt prettig.
0: Hits Power FM.

0: right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De patiënt die eergisteren werd opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-infectie, heeft het virus niet. Uit bloedonderzoek blijkt dat de patiënt geen ebola heeft. De persoon verbleef kort daarvoor in Congo, waar een ebola-uitbraak is. De patiënt krijgt nu zorg op een gewone afdeling. In Madrid hebben vele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Pedro Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond een vertrouweling van Sanchez. Oppositiepartijen Partido Popular en Vox organiseerden het protest. Volgens de organisatie waren er 80.000 demonstranten. De autoriteiten spreken van 40.000 deelnemers. Bondscoach Ronald Koeman heeft een extra zorg in de aanloop naar het WK. Stefan de Vrij raakte zaterdag geblesseerd tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen bij Internationale. Marjan Minnesma is vrijdag op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Minnesma schreef geschiedenis met de eerste succesvolle klimaatrechtszaak van Stichting Urgenda tegen de overheid. Volgens Urgenda leed zij sinds 2022 aan kanker en wilde zij ondanks haar ziekte zo lang mogelijk blijven werken aan een schonere en gezondere wereld. Het weerbericht. Wat stapelwolken, maar grotendeels is het helder. Het koelt uiteindelijk overal af tot rond 11 of 12 graden. Zondag schijnt de zon flink en wordt het 22 tot 27 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Russische drones en raketten hebben in de nacht van zondag op maandag Kiev en de omliggende regio aangevallen. Daarbij ontstonden branden en raakten woongebouwen beschadigd. Volgens de autoriteiten zijn zeker 24 mensen gewond geraakt en is één persoon om het leven gekomen. Moskou had eerder vergelding aangekondigd na aanvallen op Russisch bezet gebied. De Marokkaanse koning heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die veroordeeld waren tot celstraffen tot een jaar na ongeregeldheden tijdens de Afrika Cup in januari in Marokko. Senegal raakte later de titel kwijt aan Marokko na een straf van de Afrikaanse Voetbalbond. In Senegal werd geprotesteerd voor vrijlating. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft iemand op agenten geschoten. De dader is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte gewond. Tijdens het incident werd het Witte Huis afgesloten. President Trump verbleef in de residentie. Na ongeveer een uur werd de lockdown opgeheven. De film Fjord van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu heeft op het filmfestival in Cannes de Gouden Palm gewonnen. De Grand Prix ging naar Minotaur van de Russische regisseur Andrei Zviagintsev. De prijs voor beste regie ging naar Fatherland van Pavel Pavlikovsky en La Bola Negra van Xavier Calvo en Xavier Ambrossi. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

Hits Power FM.

0: Lineback.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Marokkaanse koning heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die veroordeeld waren tot celstraffen tot een jaar na ongeregeldheden tijdens de Afrika Cup in januari in Marokko. Senegal raakte later de titel kwijt aan Marokko na een straf van de Afrikaanse Voetbalbond. In Senegal werd geprotesteerd voor vrijlating. Russische drones en raketten hebben in de nacht Kiev en de omliggende regio aangevallen. Daarbij ontstonden branden en raakten woongebouwen beschadigd. Volgens de autoriteiten zijn zeker 24 mensen gewond geraakt en is één persoon om het leven gekomen. Moskou had eerder vergelding aangekondigd na aanvallen op Russisch bezet gebied. De film Fjord van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu heeft op het filmfestival in Cannes de Gouden Palm gewonnen. De Grand Prix ging naar Minotaur van de Russische regisseur Andrei Zviagintsev. De prijs voor beste regie ging naar Fatherland van Pavel Pavlikovsky en La Bola Negra van Xavier Calvo en Xavier Ambrossi. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft iemand op agenten geschoten. De dader is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte gewond. Tijdens het incident werd het Witte Huis afgesloten. President Trump verbleef in de residentie. Na ongeveer een uur werd de lockdown opgeheven. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

Hierbij zijn volgens de autoriteiten 4 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Verspreid over de stad en regio ontstonden branden en raakten onder meer woongebouwen, een winkelcentrum en een tankstation beschadigd. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup kunnen in delen van Nederland sinds ruim een jaar in hun eigen woonomgeving worden behandeld met langdurige pijnbestrijding. Dit voorkomt een pijnlijke ambulancerit naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC onderzoekt dit jaar hoe deze zorg op meer plekken in het land kan worden aangeboden. FC Barcelona heeft zaterdagavond in Oslo de Champions League finale voor vrouwen met 4-0 gewonnen van OL Lyon. De 18-jarige Lily Johannes, geboren in de Verenigde Staten en sinds haar 10e in Nederland, stond in de basis bij Lyon. Na afloop overheerste bij haar familie en vrienden trots op haar ontwikkeling en prestaties. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het

0: Stukje Radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De koning van Marokko heeft 18 Senegalese voetbalfans gratie verleend. Zij zaten in Marokko vast na ongeregeldheden tijdens de Afrika Cup, die in december en januari plaatsvond. Na de finale verloren Senegalese fans hun titel vanwege wangedrag. Zij werden veroordeeld tot celstraffen tot een jaar. In Senegal werd geprotesteerd voor hun vrijlating. In de nacht heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. Hierbij zijn volgens de autoriteiten...

0: deze zorg op meer plekken in het land kan worden aangeboden.
1: FC Barcelona heeft zaterdagavond in Oslo de Champions League finale voor vrouwen met 4-0 gewonnen van OL Lyon. De 18-jarige Lily Johannes, geboren in de Verenigde Staten en sinds haar 10e in Nederland, stond in de basis bij Lyon. Na afloop overheerste bij haar familie en vrienden trots op haar ontwikkeling en prestaties. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Dorpje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: In Den Haag is afgelopen nacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. De brand ontstond rond 1:30 in een woning op de derde verdieping. Zo'n 50 bewoners moesten hun huis verlaten en werden tijdelijk opgevangen. Zij zijn inmiddels teruggekeerd. Politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Fender heeft in maart bij de rechtbank in Düsseldorf een rechtszaak gewonnen over het auteursrecht op het ontwerp van de Stratocaster gitaar. Sindsdien eist Fender van fabrikanten dat zij stoppen met het maken van kopieën in de Europese Unie. Dit leidt tot veel kritiek uit de internationale gitaarwereld, ook in Nederland. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup worden in delen van Nederland al in hun eigen woonomgeving behandeld door anesthesiologen, waardoor ziekenhuisopname en pijnlijke ambulanceritten vaker achterwege blijven. Amsterdam UMC onderzoekt dit jaar hoe deze zorg landelijk kan worden uitgerold. De nieuwe aanpak sluit aan bij afspraken uit het Integraal Zorgakkoord.

0: mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt prettig.
2: Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Fender heeft in maart bij de rechtbank in Düsseldorf een rechtszaak gewonnen over het auteursrecht op het ontwerp van de Stratocaster gitaar. Sindsdien eist Fender van fabrikanten dat zij stoppen met het maken van kopieën in de Europese Unie. Dit leidt tot veel kritiek uit de internationale gitaarwereld, ook in Nederland. In Den Haag is afgelopen nacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. De brand ontstond rond 1:30 in een woning op de derde verdieping. Zo'n 50 bewoners moesten hun huis verlaten en werden tijdelijk opgevangen. Zij zijn inmiddels teruggekeerd. Politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Een Franse man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, mishandelen en uitbuiten van zijn vrouw. Volgens de rechtbank in Alpes de Haute-Provence dwong hij haar ook tot seks met honderden andere mannen. Het slachtoffer, Letitia R., werd jarenlang ernstig seksueel misbruikt. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup worden in delen van Nederland al in hun eigen woonomgeving behandeld door anesthesiologen, waardoor ziekenhuisopname en pijnlijke ambulanceritten vaker achterwege blijven. Amsterdam UMC onderzoekt dit jaar hoe deze zorg landelijk kan worden uitgerold. De nieuwe aanpak sluit aan bij afspraken uit het Integraal Zorgakkoord. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het
2: Echtwaar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Allerbeste muziek hoor je hier.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Bij een explosie langs het spoor in Quetta, Pakistan, zijn tenminste 23 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Twee treinwagons kantelden en vlogen in brand. Het Baloochistan Bevrijdingsleger claimt de zelfmoordaanslag, gericht op beveiligers. In de regio vinden vaker aanslagen plaats vanwege separatistisch geweld. Bij het Great Barrier Reef is een 39-jarige man overleden na een haaienaanval tijdens het speervissen met vrienden bij Kennedy Shoal, 45 kilometer voor de kust van Queensland. Het is de tweede dodelijke haaienaanval in 2 weken in Australië. Dodelijke aanvallen zijn zeldzaam. Gemiddeld vallen jaarlijks 2 à 3 doden. Bij een brand in de penitentiaire inrichting Vught gisteravond zijn 162 gevangenen tijdelijk geëvacueerd vanwege wateroverlast na het blussen. 132 van hen zijn naar andere gevangenissen gebracht. De rest verbleef elders in de PI. De oorzaak van de brand in de wasruimte is nog onbekend. De zwaar beveiligde EBI bleef buiten gevaar. Ros Koeman begint maandag in Zeist aan de voorbereiding op het WK met het Nederlands elftal. Koeman, al ruim 25 jaar coach, verwacht een lastig toernooi en wijst op blessuregevallen. Woensdag maakt hij de selectie bekend. Koeman wil een positieve sfeer creëren en hoopt met Oranje op het WK te presteren. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA. The finest.

0: Aapje Radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Bij het Great Barrier Reef is een 39-jarige man overleden na een haaienaanval tijdens het speervissen met vrienden bij Kennedy Shoal, 45 kilometer voor de kust van Queensland. Het is de tweede dodelijke haaienaanval in 2 weken in Australië. Dodelijke aanvallen zijn zeldzaam. Gemiddeld vallen jaarlijks 2 à 3 doden. Bij een explosie langs het spoor in Quetta, Pakistan, zijn tenminste 23 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. 2 treinwagons kantelden en vlogen in brand. Het Baloochistan Bevrijdingsleger claimt de zelfmoordaanslag, gericht op beveiligers. In de regio vinden vaker aanslagen plaats vanwege separatistisch geweld. Ros Koeman begint maandag in Zeist aan de voorbereiding op het WK met het Nederlands elftal. Koeman, al ruim 25 jaar coach, verwacht een lastig toernooi en wijst op blessuregevallen. Woensdag maakt hij de selectie bekend. Koeman wil een positieve sfeer creëren en hoopt met Oranje op het WK te presteren. Bij een brand in de penitentiaire inrichting Vught gisteravond zijn 162 gevangenen tijdelijk geëvacueerd vanwege wateroverlast na het blussen. 132 van hen zijn naar andere gevangenissen gebracht. De rest verbleef elders in de PI. De oorzaak van de brand in de wasruimte is nog onbekend. De zwaar beveiligde EBI bleef buiten gevaar. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Een groep kinderen heeft gisteravond rond 9:30 het lichaam van een overleden man gevonden in een bos bij Rijen tijdens een voetbalkamp. Hulpdiensten sloten een misdrijf uit. De identiteit van de man is niet bekendgemaakt. De kinderen hebben ter plekke hulp gekregen. Ouders zijn op de hoogte gebracht. Slachtofferhulp is ingeschakeld. In de penitentiaire inrichting Vught zijn gisteravond 132 gevangenen naar andere gevangenissen overgebracht na brand in de wasruimte. Door wateroverlast moesten 162 gedetineerden hun cel verlaten. Een deel werd intern opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De EBI-afdeling bleef buiten het incident. De schade en terugkeermoment zijn nog onduidelijk.
2: Bij het Great Barrier Reef in Australië is een 39-jarige man overleden na een haaienaanval tijdens het speervissen bij Kennedy Shoal. Het is het tweede dodelijke incident in 2 weken. In Australië zijn dodelijke haaienaanvallen zeldzaam. Gemiddeld overlijden jaarlijks minder dan 3 mensen na een aanval. Dit jaar zijn tot nu toe 3 doden gemeld.
3: Bij een explosie langs het spoor in de Pakistaanse stad Quetta zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Een trein ontspoorde en wagons vatten vlam. Het Baluchistan Bevrijdingsleger heeft de aanslag opgeëist. In de provincie Baluchistan worden vaker aanslagen gepleegd door separatisten. Gewonden zijn overgebracht naar lokale ziekenhuizen.
4: Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

Politieradio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In de penitentiaire inrichting Vught zijn gisteravond 132 gevangenen naar andere gevangenissen overgebracht na brand in de wasruimte. Door wateroverlast moesten 162 gedetineerden hun cel verlaten. Een deel werd intern opgevangen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De EBI-afdeling bleef buiten het incident. De schade en terugkeermoment zijn nog onduidelijk. Een groep kinderen heeft gisteravond rond 9:30 het lichaam van een overleden man gevonden in een bos bij Rijen tijdens een voetbalkamp. Hulpdiensten sloten een misdrijf uit. De identiteit van de man is niet bekendgemaakt. De kinderen hebben ter plekke hulp gekregen. Ouders zijn op de hoogte gebracht. Slachtofferhulp is ingeschakeld. Bij een explosie langs het spoor in de Pakistanse stad Quetta zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Een trein ontspoorde en wagons vatten vlam. Het Balochistan Bevrijdingsleger heeft de aanslag opgeëist. In de provincie Balochistan worden vaker aanslagen gepleegd door separatisten. Gewonden zijn overgebracht naar lokale ziekenhuizen. Bij het Great Barrier Reef in Australië is een 39-jarige man overleden na een haaienaanval tijdens het speervissen bij Kennedy Shoal. Het is het tweede dodelijke incident in 2 weken. In Australië zijn dodelijke haaienaanvallen zeldzaam. Gemiddeld overlijden jaarlijks minder dan 3 mensen na een aanval. Dit jaar zijn tot nu toe 3 doden gemeld. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In de Filipijnse stad Angeles is een groot reddingswerk gaande bij een ingestort hotel in aanbouw. Na het ongeval in de nacht wisten 24 bouwvakkers te ontsnappen, maar zeker 21 mensen worden nog vermist. Een 65-jarige toerist uit Maleisië kwam om het leven. De oorzaak van de instorting wordt onderzocht. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 82 mensen om het leven gekomen en raakten 128 mensen gewond. Twee mensen worden nog vermist. De mijn is gesloten en de eigenaren zijn gearresteerd. Na het ongeluk vrijdag heeft de overheid aangekondigd de kolenmijnbouwsector grondig te inspecteren. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om het afgezette partijbestuur te verwijderen. De rechtbank zette donderdag de partijleider Özel en het bestuur uit hun functie. De verkiezing van Özel in 2023 werd ongeldig verklaard vanwege onregelmatigheden bij de stemming. Alexander Zverev heeft zich op de openingsdag van Roland Garros eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde door Benjamin Bonzi in 3 sets te verslaan. Zverev leek fysiek fit, ondanks eerdere rugklachten. In de tweede ronde treft hij Thomas Matjak. Novak Djokovic speelt zondagavond. Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong maandag. Het weerbericht. Een zonnige Pinksterdag. Er trekken soms sluierwolken over, maar de zon schijnt er doorheen. Het wordt 22 tot 27 graden van noord naar zuid. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

Nederlands en wat top 40. Hearts on the run, you scream and everybody comes. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 82 mensen om het leven gekomen en raakten 128 mensen gewond. Twee mensen worden nog vermist. De mijn is gesloten en de eigenaren zijn gearresteerd. Na het ongeluk vrijdag heeft de overheid aangekondigd de kolenmijnbouwsector grondig te inspecteren. In de Filipijnse stad Angeles is een groot reddingswerk gaande bij een ingestort hotel in aanbouw. Na het ongeval in de nacht wisten 24 bouwvakkers te ontsnappen, maar zeker 21 mensen worden nog vermist. Een 65-jarige toerist uit Maleisië kwam om het leven. De oorzaak van de instorting wordt onderzocht. Alexander Zverev heeft zich op de openingsdag van Roland Garros eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde door Benjamin Bonzi in 3 sets te verslaan. Zverev leek fysiek fit, ondanks eerdere rugklachten. In de tweede ronde treft hij Thomas Matjak. Novak Djokovic speelt zondagavond. Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong maandag. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om het afgezette partijbestuur te verwijderen. De rechtbank zette donderdag de partijleider Özel en het bestuur uit hun functie. De verkiezing van Özel in 2023 werd ongeldig verklaard vanwege onregelmatigheden bij de stemming.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Poolse stellen van hetzelfde geslacht kunnen sinds kort hun in het buitenland gesloten huwelijk laten erkennen in Polen. Dit volgt na uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de hoogste Poolse rechter. De regering past nu de administratie aan. De erkenning brengt praktische vragen met zich mee. Huwelijken sluiten in Polen zelf blijft nog niet mogelijk.
1: De Turkse oproerpolitie heeft met traangas en rubberen kogels het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara ontruimd, nadat een rechtbank donderdag het partijbestuur had afgezet. Daarbij werden deuren, meubilair en ramen beschadigd. De rechtbank verklaarde vorig jaar de verkiezing van partijleider Özel ongeldig en stelde zijn voorganger Kilic Daroglu opnieuw aan. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 82 mensen om het leven gekomen. 128 mensen raakten gewond en 2 worden nog vermist. Vrijdagavond werkten ongeveer 250 mijnwerkers ondergronds toen het ongeluk gebeurde. De mijn is per direct gesloten en de autoriteiten laten de hele sector extra inspecteren. In de Filipijnse stad Angeles zijn reddingswerkers op zoek naar vermisten na het instorten van een 9 verdiepingen tellend hotel in aanbouw. Het gebouw stortte 's nachts in na hevig noodweer. Zeker 21 mensen worden nog vermist. 1 dode en meerdere gewonden zijn gemeld. Onderzoek naar de oorzaak loopt nog.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Ieder interieur. Van trendy tot tijdloos.

0: naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Turkse oproerpolitie heeft met traangas en rubberen kogels het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara ontruimd, nadat een rechtbank donderdag het partijbestuur had afgezet. Daarbij werden deuren, meubilair en ramen beschadigd. De rechtbank verklaarde vorig jaar de verkiezing van partijleider Özel ongeldig en stelde zijn voorganger Kılıçdaroğlu opnieuw aan. Poolse stellen van hetzelfde geslacht kunnen sinds kort hun in het buitenland gesloten huwelijk laten erkennen in Polen. Dit volgt na uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de hoogste Poolse rechter. De regering past nu de administratie aan. De erkenning brengt praktische vragen met zich mee. Huwelijken sluiten in Polen zelf blijft nog niet mogelijk. In de Filipijnse stad Angeles zijn reddingswerkers op zoek naar vermisten na het instorten van een 9 verdiepingen tellend hotel in aanbouw. Het gebouw stortte 's nachts in na hevig noodweer. Zeker 21 mensen worden nog vermist. 1 dode en meerdere gewonden zijn gemeld. Onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 82 mensen om het leven gekomen. 128 mensen raakten gewond en 2 worden nog vermist. Vrijdagavond werkten ongeveer 250 mijnwerkers ondergronds toen het ongeluk gebeurde. De mijn is per direct gesloten en de autoriteiten laten de hele sector extra inspecteren.
2: Het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
4: Please enter access code.
5: Vanaf onze geheime locatie.
6: My name is.
7: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
8: www.etherbrothen.com.
9: Hier is
10: weer een nieuw uur.
11: Altijd met je overal. 24 uur per dag.
12: It's Power FM.

0: Lightback. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op een kerkhof in Zwolle zijn dit weekend meerdere graven beschadigd. Vermoedelijk doordat er een auto overheen is gereden. Het vandalisme gebeurde aan de Bisschop Willebrandlaan. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. Door een storing aan de brug over de Zuidersluis is verkeer bij de sluizen van IJmuiden voorlopig niet mogelijk. De brug gaat niet meer dicht door een kapotte aandrijfmotor. Rijkswaterstaat verwacht dinsdag meer duidelijkheid te geven over het herstel. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt. Grand Prix van Canada dreigt een chaotische regenrace te worden, omdat de coureurs nog nauwelijks ervaring hebben met de nieuwe auto's in natte omstandigheden. Max Verstappen start vanaf de 6e plek, terwijl George Russell pole position pakte. Volgens kenners kan de regen voor veel fouten en onverwachte situaties zorgen.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op Tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

Nederlands en wat top 40. Hearts on the run, you scream and everybody comes. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am Zee toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am Zee toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt. Het weerbericht. Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
2: Vanaf onze geheime locatie.
3: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
4: www.daliezerbrothen.com.
5: Hier is weer een nieuw uur met de

0: defibrillator of niet, want...
1: Met de hart over je speakers.
2: Over je speakers.
1: Speakers.
2: Speakers.
1: Speakers.
2: 24/7.
1: Online.
2: It's Power FM.
1: It's Power FM. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

dance en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am Zee toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
3: Vanaf onze geheime locatie.
4: Via onze antennes en via het wereldwijde netwerk.
5: www.etherbrothen.com.
6: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits ook zo'n maatkrant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
1: Hits Power FM.

dans en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Nieuwtje Radio, ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen.
2: De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am Zee toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS.
3: China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt.
4: Het weerbericht.
5: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op tweede Pinksterdag is het zon overgoten.
6: Tot zover het nieuws op je radio.
7: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: It's Power FM.
0: In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt prettig.
1: It's Power FM.

dance en wat top 40. Dat is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
6: Radionet met een D.
5: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Hommer wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Sinds 2018 zijn wereldwijd ruim 21.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorzieningen en humanitaire hulp in 15 landen, blijkt uit onderzoek van Insecurity Insight. Daarbij werden onder meer landbouwgrond, markten, waterinfrastructuur en distributiesystemen aangevallen. De Oostenrijkse paraglider is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen na een botsing met een klein vliegtuig. De 44-jarige vrouw vloog bij Zell am Zee toen een Cessna 172 van achteren door haar parachute vloog. Ze wist met haar noodparachute veilig een noodlanding te maken. In Well is zondagmiddag een Duitse man van begin 20 om het leven gekomen tijdens het zwemmen in het Leukermeer. Hulpdiensten startten een zoektocht en vonden het lichaam rond 16:45. In Oldenzaal overleed iemand bij een plas in een recreatiepark. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, meldt het CBS. China heeft zondag 3 ruimtevaarders gelanceerd naar ruimtestation Tiangong. Voor het eerst wil het land een astronaut een jaar in de ruimte houden, als voorbereiding op missies naar de maan en mogelijk Mars. Wie van de 3 taikonauten aan boord blijft, wordt later bekendgemaakt.
1: Het weerbericht.
0: Vanavond en vannacht droog. Mogelijk ontstaat er in het noorden en westen heel plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden in Zeeland tot plaatselijk 9 graden in het noorden. Ook op Tweede Pinksterdag is het zon overgoten. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.